warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: TRL takes you back.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: You have a name.
2: Oh yeah!
3: TRL.
2: TRL News.
4: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
5: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
4: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
6: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
5: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
7: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
6: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Para mí,

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek.
1: Misschien is het ook wel iets voor u, hè?
0: Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

for the real.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
6: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
5: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Spafun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
6: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
5: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
7: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
5: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
8: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
5: Ja, de spelers van Anderlecht mochten na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros, dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets, 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog, veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Vibes.

0: Cameo. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.
5: The Vinyl Shakers are back to rock the entire nation.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: TRL News.
4: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
5: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
4: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
6: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus komt wel goed.
4: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union, daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
7: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
4: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Vibes. Headbanger.

to put up with the drama no more.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor, onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
3: Zeker drie Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
5: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
3: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
1: Back to basics.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: SpaFun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

We zijn er elke ochtend tussen 9 en 11 back to basics bij TRL. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Back to Basics bij TRL. We zijn er elke ochtend tussen 9 en 11. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal!

vrienden en vriendinnen van de ochtend. Ja, het eerste deel zit er weer op van Back to Basics. Ik ben toe aan een nieuwe verse kop koffie. En ik heb voor jou het nieuws en het weer klaarstaan. Tot zo voor deel 2.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. De politie onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppen Nuits.
3: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
2: Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.

6. Huste ik loe, in een postrood ben ik geboren. Ik ben er weg.

Eerst ik nu, hij zet alleen die wandel te mijn dromen. Geen meer grachten, polders en prachtige bomen. Gezet vanuit de schoonste dorp van het land.

Eerst ik luur meer sterren zonder nachten. De mensen vullen met duistere gedachten. Maar als de zon schijnt, dan komt gij tot leven. Laat gij de mensen een klein beetje zweven. Eerst ik luur meer zwoele nachten. Altijd zat en wild en hier. Altijd iemand op te wachten. Nooit niet wijs, altijd kleur. Nooit niet grijs, nooit niet wijs. Altijd kleur, nooit niet grijs. Altijd zat, of zat, zus zat geweest. Altijd hier te griet. Wist ik kleur,

Elke ochtend heb ik met Jan een afspraak. Dit is Back to Basics tussen 9 en 11.

hoort ze voorbij komen. De beste 90s zeros dance en retro sound hier bij TRLM. Back to basics. Fijne ochtend allemaal. Already?

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Grace Smith.
1: Get on the floor.

to Basics en Tere. Dat zijn de beste 90s en zero hits. En de beste dance en retro sound. Een ranse ochtend lang. En niet te veel bla bla.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
7: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
6: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt wel niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden bakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond de 25 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Beats at noon.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. Doe je ding! Jouw ding doen op TRL? Dat kan.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit was het eerste deel van de Beats at Loom Vocational. Klaar naar nieuws en weer. Dan zijn we terug. Now who was my next caller?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
6: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkel in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
5: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer omgeleid bijvoorbeeld. Het parket onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Diksmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parket bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
7: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
5: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik erkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Beats

0: choice.
1: De Beats noemt bij TRL de nobige beats uit de 90s en zeros. Teddy Mishilonge.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hi there, remember me?
2: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
1: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
0: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
2: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
0: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als 4e doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Dance for Dance.

Maka Disco. Om dit beetje zondagse versie van Dance for Dance. Want het is een feestdag vandaag. Ja, Pinkstermaandag bij TRL. En er verandert niets. We gaan gewoon jou lekker verwennen met heel wat leuke dingen. Fijn dat je er bent op deze maandag. Ja, ja, ja. Met Balloon en de Pussy Lovers.

eerste maandag bij TRL met Tada Live. Een fan. Straks nog Hathaway die eraan komt. Maar eerst de Mackenzie met de stem van Jesse natuurlijk. Kan het ook anders. We gaan nog eens genieten van Alive.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Leeg. Met jouw naam als De Filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
1: Dat kan.
3: Ja, maar...
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
1: En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We give you that pleasure feeling.
6: Thank you.
5: TRL.
7: Pleasure Radio.

0: Turner. People to people. Wat zijn je plannen nog op deze vrije dag? Wat genieten van de zon? Maar vooral één ding niet is te hydrateren en je insmeren voor de eerste zon. Want het komt sneller dan verwacht. Straks nog Double Vision en die heerlijke Alright. Maar eerst ATB en Don't Stop. Nee, wat mij betreft, die zon, ze mag blijven.
1: Stop.

Maandagmiddag bij TRL Pleasure Radio. Anne-Marie en One Thing. Ja, dan moet je gewoon één ding aan ons beloven. Is je oog te geven aan ons. En meegenieten van al die dingen. Te herontdekken of terug te herbeleven. Zoals deze van The Original. And I Love You.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

oude hits van de jaren 70, begin de jaren 80. San Salvador, Moonlight maakte daar een update versie van. Tot zo naar nieuws en weer. Ik heb nog Let's Go voor jullie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In de Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
6: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in de Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
5: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten, 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. En in Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel koeler.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Dance for dance.

met de Freemason. I'm watching. Ja, heerlijk genieten van die lekkere zon. Maar smeer u vooral goed in. Wees welkom in deel 2. I've been

Dit is de sound van TRL. Om u helemaal terug te brengen naar de tijden van de jaren 90. De Zero's, de retro sound. Wij brengen ze allemaal. Straks ook zo'n een klassieker voor jullie. The Grits en de Swamp Thing. Maar eerst de Sound Lovers. En die Runaway.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
0: Dat kan.
2: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Bobby, ook graag geziene gasten bij TRL. En ze komen geregeld wel eens langs. Hem haalden we nog eens boven. We gaan naar ons nieuwe verwendmoment. Tweede van deze maandag natuurlijk. Met Tim Deluxe.

0: Spa Fun. Dus genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
3: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
2: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
3: Creëert herkenning.
2: En zet luisteraars aan tot actie.
3: Klaar voor reclame die echt werkt?
2: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
3: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
2: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
3: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
4: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Remember the classics? We play them all day long. This is TR.

Ons verwend moment hier. Deze maandag, Pinkstermaandag. Disco Blue, X-Ray en Pieter en Bjorn. Nog een hele fijne maandag. Ik zet de deur open van de Afternoon Club. Straks is er ook nog een avondspits. Het zal misschien minder druk worden. Tot morgen.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL.
7: TRL News.
8: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. Zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort Ine Pieters van de lijn.
9: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
8: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 iemand is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En sport. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
7: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
1: The Afternoon Club.

French Affair and My Heart Goes Boom, Boom, Boom. Ja, langs de ene kant normaal, maar langs de andere kant moet het niet te veel gaan, want met zo'n warm weer. Och ja, goed. In ieder geval, geef een dankje mee aan Erik en we gaan er weer aan beginnen, hè. Yes! Ah, maandag de 25e. Het is vandaag zelfs een hoogdag. Het is gewoon weer. Allee, nog een beetje warme muziek erbij en we zijn vertrokken. De Afternoon Club voor de komende 2 uur. We starten dus met French Affair en dit is Salif Keita. Goedemiddag.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Angel, lekker springen met For a Jumper. En best dat we toch bezig zijn, gaan we nog eentje bij doen. Absolute 3 and All by Myself. Straks ook nog een leuke classic van Nicolai. Je kent het wel. Ready.

Even lekker wegvliegen met Ready to Flow van Nicolai. Goed, dan straks door de Temper en Maya op jullie loslaten. Lekker meezingen met If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Maar nu gaan we eventjes doorduwen met deze hier lekkere The Derp.

0: never knew life could be so fabulous.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
3: TRL News.
5: Er komt asbest vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
6: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
5: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn. Zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
7: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is. En dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. Dus die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
5: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op, voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: The Afternoon Club.
9: Witches.

Maar te veel leuke nummers natuurlijk. Vlaams, Aqualords en The Witches. Goed, we zijn begonnen aan 2 uur Afternoon Club met straks nog Saxo, Les Bruits de la Forêt. Aura komt ook nog langs, maar nu is deze hier. Marco en Tears Don't Lie. Welkom in deel 2 van The Afternoon Club.

0: Dat kan.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.
3: I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth?

Lekker BBC Tracks and the Truth. Nee, ja, we zijn weer vertrokken in dit blokje, hè. Kylie Minogue nu. Can you get you out of my head? Beetje, ja, hoe zeggen we dat? De rustpauze in onze show? Straks ook nog Chris Raven met I Know You Love Me Too.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Belleghem.
3: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
2: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke, in Waals-Brabant, zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten, zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De pluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijnen reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
4: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, en dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
2: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk De Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
5: Vanaf 5 uur is er animatie op de burg. Dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19 uur komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6 uur aan het Jan Breydelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martinbrug. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
2: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

genieten we nog van een extra dagje Wolf Pinkster maandag vandaag. En wat voor een dag. Heel wat zonneschijn. Heel wat zwoele en warme temperaturen. We gaan er straks nog even de weerkaart bij nemen. We zijn er in ieder geval klaar voor. De airco draait hier op volle toeren. Drank in overvloed hier in de studio. En heel wat leuke muziek. Dat heb ik ook voor jou meegebracht. Tot aan het tijdstip van 7 uur. Een hele goede avond.

Niet alleen vandaag flirten we met die 30 graden, ook morgen. En daar gaan we zelf nog eens boven gaan. We gaan richting 31 graden morgen. En misschien krijgen we zelfs wel de eerste hittegolf van 2026 deze week. Want dat ziet er allemaal heel goed uit. Door gemiddelde temperatuur rond een graad of 27. Tot zeker vast al tot vrijdag of zaterdag. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Geen spotje regen nergens te bespeuren. Opletten wel voor UV-stralen, want die gaat ook heel snel verbranden met die zonneschijn en met die warme temperaturen. Dus insmeren is dus de boodschap.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Shapeshifters hier in de avondspits in die Lola's team. Ik heb nog Faithless voor je klaarstaan. Die God is de DJ Scooter. Doe nog mee met How Much is the Fish. Ik heb nog The Root voor je mee. De bom van Tom die mag niet ontbreken op deze maandagavond. En we gaan nu richting die Humid en die Love Stimulation. Die krijg je vandaag in die Paul van Dijk's Love Remix.

DJ, ja, waarschijnlijk wel, want we hebben het van hem wel ergens geleerd, hè, met de knopjes spelen en plaatjes draaien. Daar zijn we momenteel nog altijd heel goed in, toch zeker met de vinylplaten. Samen met DJ Christopher in the house, hier bij TRL Your Pleasure Radio, de twee beste vinyl specialisten, al zeg ik het zelf. Transforming.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: met dit weer zou je toch zo goed als elke dag een barbecue kunnen eten. Of een koude pla, dat kan natuurlijk ook wel gaan smaken. Ik ga je vandaag opteren voor het tweede. Het hoeft niet altijd barbecue te zijn. Tijd voor de bom van Tom. Vandaag is hij gekozen door Inge uit Lavendegem. En zij koos vandaag voor deze Tu Fabiola. We gaan terug richting 1998. Flashback.
1: Is this a vision or is this real?

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: TRL News.
4: Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
5: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
4: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
6: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
4: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. Club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
7: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
4: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor goal van het jaar. Het gaat dan om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: De avondspits.

feestdagen die hebben we ondertussen al allemaal achter de rug. Toch tot aan de zomer van 2026. Want nog een week of 7 keihard werken. En dan wel verdiend bouwverlof. Het zal er heel vlug zijn. Zeker met deze warme temperatuur. De tijd dan vliegt dan nog net iets sneller. Busy bus hier in de avondwest. En you don't stop. Stoppen, dat gaan we maar doen omstreeks 7 uur. Op deze maandagavond. Want straks komt Pascal Lacroix nog langs. En onze topcollega's die staan ook nog allemaal voor je klaar op deze maandagavond. Lash heb ik nog mee. Ik heb de plaatkeuze van de luisteraar nog voor je klaarstaan. We gaan eerst nog even luisteren naar die intro van Alan Braggs.

nog. Dit is op en top een Belgische dance hier in de avondspits. Lash en die Love. De vorm die Overkill van Mark Norman. Na de break staat Opus 808 voor je klaar. Eerst nog even luisteren naar deze Lash tag samen met Sun Tzu, Manly en If This Is Love. Tuurlijk wel.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: luisteraar voorgeschoteld. Vandaag gaan we richting Wachterbeek en we gaan luisteren naar de platenkeuze van Peter. Hij koos vandaag voor die Smoke City en die Mr. Gorgeous DJ Peter Project en Put Your Hands in the Air. En om zijn platenkeuze mee af te sluiten, de Cosmic Gate en de drums.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

Lucas en die Sveglia. Ja, het zweet loopt gewoon van mijn rug op dit moment. De airco doet al zijn werk, maar de zon die is momenteel net iets sterker. Misschien is dat bij jou ook wel het geval. Waar ben je momenteel naar de avondspits aan het luisteren? Je mag me dat laten weten en ook vooral wat je momenteel aan het doen bent. Je kan dat doen via avondspits.radio.trl.be.

inderdagen een feestje organiseert en je hebt wat muziek nodig, dan kan je mij altijd boeken als DJ natuurlijk. En dat kan je doen via DJ Tom B op de Facebookpagina of gewoon even scrollen hier bij Radio TRL Tom Bouwens. En dan komt het allemaal wel goed. Of je kan ook mailen naar avondspits@radiotrl.be. Vrienden, ik ga Pascal Lacroix op je afvuren. Morgen zijn we terug voor alweer een zweterige avondspits. Het belooft weer de moeite te worden. Dus ik ga in ieder geval zorgen voor heel wat zomerse plaatjes. Dat is voor morgenavond. Ik laat jullie nog met die R-Factors en die G-Explorer. Nog een hele zwoele avond.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
2: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
1: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak verder op. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustramp in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
3: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
1: Morgen is er ook crisisoverleg tussen vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. Rond deze tijd komt de spelersbus van Club Brugge toe op de Grote Markt in Brugge voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
4: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
1: Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En dan nog koers. De Noord-Pijstrand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Mix Session. DJ Pascal Lacroix.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
1: Dat kan.
2: Ja, maar...
0: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: TRL News.
4: In Grimbergen, in Vlaams-Brabant, is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
5: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
4: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de 2e ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
3: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: TRL. Dos, tres, cuatro.
7: You ready, baby? Hang on.

0: jij wat loonwerk is, hakselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

de vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Posten.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nieuw. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhof in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
6: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken en zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
5: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Je hoort clubspeler Romeo Vermand.
7: Ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
5: Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, watching your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
3: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
2: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
3: Creëert herkenning.
2: En zet luisteraars aan tot actie.
3: Klaar voor reclame die echt werkt?
2: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
3: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
2: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
3: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We give you that pleasure feeling. Ah. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossi van de politie.
6: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
5: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
7: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
5: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Jammer.
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: TRL takes you back.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: You have a name.
3: Oh yeah!
4: TRL.
5: TRL
4: News.
6: Op het extreme outdoor festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
7: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of het verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
6: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music, this is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
5: TRL. News.
6: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tsolis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

mission of the group.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tsolis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. VRL. Pleasure Radio.

0: Europa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen.